En toch nog dat knieken zien. Kuti volai. Da sama mi. Kuti volai. Volai. Zo was. Dan moet je vragen. Kom op, Zimara. Kuti volai. Kuti volai.